Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

skade die begin nie altyd dadelijk nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Het is toch ook iets waar ons het ons aan besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Ongelukkig kom ons daarom altyd tot een verhaal. Het hek waar ons dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is ek te sekere goeders.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is het en de maat toch als het dier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat wat zout maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad, wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp op voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken van ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Wat de dame met jullie willen, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, eerst wil ik net sê, baie dankie vir die verjaarsdagwense gister. Ja, man, is altyd lekker om te sien, die mense is op en wakker, en hulle onthou die verjaarsdagdatums. Lekker. Nou, vandag is ook die geleentheid vir my om een van my matriekmaters, Jack, gelukkig te wens met sy verjaarsdag vandag, en mag het vir jou een groot dag en een groot jaar wees. Die mannetjie was saam met my in die matriekgroep van 1977, daar in Van der Byl Park. Nou ja, Jack, geniet hierdie ene.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Hei, jo mor upp jag, nej. Med lijst. Zijn voor Royce Crispies gekoopt. Trek op je broekie en steek in je wimpie.

was een huis met een kombuis en een grijn op tafel. En zes mensen het gedeeld in lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafeld. Maar wat die leed was, het ik jaren terug vergeet. Maar ik onthou en delf nog goed uit die verleden. Uit die nevelige bergen van die mol. En droom en bouw al vrede, vrees my vrede. En al is my eie wereld half pad hol.